0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

oudje wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik niet bevrie, dan wordt hij dat op meest krijg ons in dood zijn. Nu haft ik haast al aan je van, en ik vrie dienen broeder, o broer. Lasst ihr uns nicht allen Maß bewenschen. Läufst du ja heim?